0: investeert samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
1: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
2: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-chef Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen, zegt de ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
0: In Bervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cassier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest voor meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig zijn. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de nationale hockeymannen, gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Op het WK Paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale jumping. Het Belgische team bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in Los Angeles. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui en temperaturen rond 13 graden. Het wordt een bewolkte dag met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer op vrtnieuws.be.

FC. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een goeiemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht tegen TikTok dateert van 2 jaar geleden, toen het bedrijf nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. Bij een aanval op een boeddhistisch klooster in Myanmar zijn minstens 14 burgers omgekomen. De militaire junta voerde de luchtaanval uit op het klooster in het noordwesten van het land. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De aanval trof bezoekers die eraan meditatieoefeningen deelnamen. Sinds de militaire coup van 5 jaar geleden woedde er in Myanmar zware gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Daarbij komen ook geregeld gewone burgers om het leven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu op. Het hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak van nationale veiligheid is. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het hof al bedankt voor de uitspraak. Op het WK hockey in Waver heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
1: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het maal 3, maal 4 qua efficiëntie.
0: En zondag dat is tegen Spanje. Spanje klopte gisteravond Duitsland. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Rouvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Trainer Vincent Euvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
2: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hier uit vertrouwen moeten putten, maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-baas Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluizen.
1: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
0: In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie had alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. De Lions speelden erg dominant, maar konden pas laat gelijk maken. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maximaal tot 21 graden. Morgen, zondag, wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, onder wie zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur. Daardoor was het bijzonder druk in het winkelcentrum. En dat verklaart het grote aantal slachtoffers. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In een school in Zweden is een dode gevallen bij een aanval met een zwaard. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en oppakken. Het is een man van 18. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. In Peru in Zuid-Amerika heeft het leger meer dan 300 mensen geëvacueerd uit een gebied dat al bijna een week is afgesloten door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 helikopters van het leger brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. En er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog geblokkeerd blijven zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu. Sport op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren, de gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd winnen. Dan is het tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook speler Arno van Dessel.
1: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaar met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaar klimt zo naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En op het WK paardensport in Aken in Duitsland heeft ons land de zilveren medaille gewonnen in de teamfinale. Het jumping team bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Said. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig met soms buien. Elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen en nog enkele buien. Aan zee blijft het meestal droog, maxima tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: The official sounds of summer.
1: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De dodentol na een Russische droneaanval op een Oekraïns winkelcentrum is opgelopen tot 16. Er zijn ook nog 9 mensen vermist en vele tientallen gewonden. Een 30-tal van hen zwaar gewond. Russische drones vielen het drukbezochte winkelcentrum in de stad Kryvyi Rih aan op klaarlichte dag. President Zelensky, die zelf geboren is in de stad, noemt het een cynische terreuraanval. Afgelopen nacht heeft Rusland ook weer ballistische raketten en drones afgevuurd op Oekraïne. In Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij zeker 2 doden. Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd van 50% op een heleboel Canadese producten die naar de VS worden uitgevoerd. De twee landen leken eerder deze week wel optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse importheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door voor hetzelfde bedrag heffingen in te voeren op Amerikaanse importproducten. Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij tussen spelers op het veld. Daarop begonnen fans elkaar met voorwerpen en vuurwerk te bestoken. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. Er waren in totaal 1400 agenten ingezet om de orde te handhaven, omdat de wedstrijd vooraf werd beschouwd als een risicomatch. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren. De gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd zeker winnen tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook Arno van Dessel.
1: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3, maal 4 qua efficiëntie.
0: En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaard klimt naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière heeft nog altijd 0 punten. Het weer in het westen en het noordwesten eerst wisselvallig met soms buien. Elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen. Nog enkele buien en tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Evelien de Bakker.
3: Het voelt een beetje als het eerste weekend met regen in de zomer. Allee, ja, zo lijkt het toch. We gaan elkaar warm en droog houden. Het is beloofd.

0: zoeken en vinden. Liefst nog met Rihanna en Calvin Harris. Dat is echt het beste scenario. En zeker hier in M&M Throwback met We Found Love. 7 minuten over 7. Ik heb echt het afgelopen uur al veel wolken gezien. Inclusief de nodige regen gezien en gevoeld. En nu is hier in Brussel toch ook het zonnetje present. Het wordt een heerlijk intense zaterdag. Een beetje een van alles watje. Maar voor alle zekerheid, welkom, zeer welkom onder het zeer sympathieke afdakje van M&M Throwback. Je weet het, dat voel je en dat kom je tegen op zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Dat is het scenario, dat blijft het scenario ook. En ik hou je met heel veel plezier, dus warm en droog, in de vroege uren van het weekend met zeer leuke songs van vroeger. Onder andere Florida en T-Pain gaat zo meteen passeren. Een classic Dua Lipa, met een speciale reden. Maar eerst, je kent de deal op zaterdag en zondagochtend. Dat is de simpele vraag beantwoorden. Wie is er wakker met de bakker? Wie is er wakker op dit moment samen met mij? Is dat al wakker? Is dat nog wakker? Is het van moeten? Is het voor het plezier? Of een heel ander scenario? Je weet het, meer dan welkom met een foto, met een berichtje. Jouw goeiemorgen, nu in de app van M&M.
1: M&M. Wakker met de bakker.

mooie boodschap op de zaterdagochtend. M&M. The official sound of summer. En dat van Mika met Love Today om 7:15 op jouw zaterdagochtend. Amai, ik moest al even denken. Dan begint het heel wild te gaan natuurlijk. Maar goed, weet je wat er op dit moment helemaal bezig is? En je kan er gewoon niet naast kijken, dus het is eigenlijk een zeer domme vraag van mezelf. Want Pukkelpop is natuurlijk volop aan de gang en je hoeft er niks van te missen. Laat ik je nog eens doorverwijzen naar de prachtige dag en het prachtig moment dat jij via VRT Max alles kan volgen. Dat is insane natuurlijk. Je hoeft er niks van te missen. Zoals bijvoorbeeld vandaag, vanavond op de mainstage Florence and the Machine. Dat is bijna 2 uur helemaal kapot gaan, helemaal losgaan. En jij kan het volgen via de app van VRT Max. Gisteren was dat trouwens ook al het geval met Roxy Dekker onder andere. En Laura Govaert, die heeft een beetje de pre-party mogen doen van Roxy Dekker. En dat was op een bus. En dat ging er zeer bijzonder aan toe.

Ik kan het wel laten horen, maar ik kan je garanderen, de beelden erbij zijn noodzakelijk. Dus ga eens even checken op de Instagram van M&M. En daar zie je haar staan in die bus met die supercoole outfit dat ze aan heeft. Het is ook, ja, het is super cozy, hè. Je staat er allemaal opgepropt op een bus, een gele bus trouwens. Dus ja, zeker de moeite om eens te checken. En natuurlijk, die mainstage met Roxy Dekker was ook niet slecht.

0: En dat kon je dus live volgen via de stream ook van VRT Max. Gisteren heeft DJ Laura Govaerts daar nog even ingebeld, ook bij Dorian Awesomes, om alles te vertellen. En ze had natuurlijk ook iets te zeggen over het feit dat Roxy Dekker als eerste de mainstage op die vrijdag moest openen. Want er waren ook wel een beetje twijfels, heel eerlijk.
1: Ik denk dat Roxy Dekker om een of andere reden lage verwachtingen had van Pukkelpop. Als in, ze zei ook dat ze dacht dat het ging regenen. Ik denk dat ze misschien ook dacht van, het is vroeg. Want het was natuurlijk, ja, 12
0: de eerste uur
1: al. Het terrein gaat open om 11. Dus inderdaad, de eerste op de main. Ik denk dat ze dacht van, ah, misschien gaat er niet zoveel volk zijn. Ik had ook al van veel mensen gelezen van, ja, sorry Roxy, maar dat haal ik niet. Want veel mensen zitten nog tot 4 uur in de boiler de avond ervoor. Maar het stond vol. Het stond overgeladen vol. Iedereen was aan het mee brullen, mee kwelen.
0: En dat heb je ook gehoord met die Sugar Daddy. Vandaag dus nog meer artiesten te volgen via de app van VRT Max Live.

0: 100% feestgarantie met Stromae Tafet. Bijna 20 na 7 op jouw zaterdagochtend. Ik zie berichtjes binnenkomen in de app van M&M. Maar ik weet dat er veel meer kunnen zijn. Dus wie is er wakker met de bakker? Laat maar eens zien in de app van M&M.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
7: Love to see you shine.
8: M&M.

En dan krijg je nog eens die goede Harder Than Hell van 10 jaar geleden ondertussen ook al van Dua Lipa hier in M&M Throwback. Ondertussen richting 7:30 op jouw zaterdagochtend. En als je het gevoel hebt, ik ben hier de enige die wakker is vandaag. Nope. De app van M&M bewijst dat elke week opnieuw. Senaya bijvoorbeeld, die heeft al gestuurd, net aangekomen, lekker gaan sporten. Rudy laat weten, goeiemorgen, met heel veel uitroeptekens voor alle duidelijkheid. Na 2 boterhammen met boerinneke choco, ready for the day. Bergen, die laat weten dat hij onderweg is van Phuket naar Koh Samui, als ik het juist uitspreek. Dat is in Thailand te doen. Tineke van den Branden, die is er ook weer bij. Goedemorgen, al wakker om onze patiënten te verzorgen. Groetjes van Tineke, het Wit-Gele Kruis ook. En groetjes aan alle collega's, die krijgen we er ook nog bij. Benny, dat is een vaste klant die natuurlijk een M&M Throwback stuurt ook. Zoals gewoonlijk weer op de baan voor mijn wekelijkse ronde. Ik wens jou een enorm prachtige goedemorgen en bedankt voor de prachtige muziek. Maar dat is zeer mooi gedaan. En dan, of zeer graag gedaan en mooi ook trouwens. En Eddie, die heeft ook nog een berichtje gestuurd. Goedemorgen, bakkertje. Ook weer van dienst op de markt te hammen. Lekker mooie snijbomen en snijbloemen aan de man aan het brengen. Groetjes, lieve Eddie. Voilà, dan weet je het, dat je niet als enige wakker bent op die zaterdagochtend. Nu ook met X-Session. Goedemorgen. M&M. This is the official sound of summer.

0: is hier altijd supergezellig met M&M Throwback. M&M. M&M Throwback. Maar dat was het absoluut zeker ook met de ochtendshow met Robin Keijhart afgelopen week. Want het was echt met heel veel leuk volk dat is gepasseerd in de ochtend. Onder andere Berre, die was er. Gisteren was het nog met Felix Heremans. En ook Laura Tesoro, die is gepasseerd. Die is woensdag ook 30 jaar geworden. En op dinsdagochtend was ze aanwezig bij Robin Keijhart. En ze heeft een brief voor zichzelf geschreven, voor haar toekomstige zelf. Op dit moment, hoe ze vooruitkijkt naar haar 40er, 50er jaren. Dat is natuurlijk nog heel ver, want ze is nog maar net 30 geworden. Maar het is wel, ja, het is wel pakkend of zo op een of andere manier. Ik ga je eens even mee laten meeluisteren. Liefste future me, zit jij nog altijd op die roze wolk waarmee je 30 ingezet hebt? Kijk je met een even grote glimlach terug op 30 tot 40, zoals ik nu terugkijk op onze 20 jaren? Want holy shit, it's been a ride. We mogen heel trots zijn op onszelf. En jij zeker, want hopelijk rock jij ondertussen ook nog het mama zijn naast de 100 andere dingen die we graag en met zoveel passie doen. Ik hoop dat we intussen op carrièrevlak op een punt zijn gekomen dat we onszelf niet meer altijd willen bewijzen en dat we eindelijk kunnen loslaten wat mensen van ons denken. Because at this point, de enige mening die telt is toch die van onze kids en onze man. Heerlijk, hè? Man, ik kan al niet wachten. Ik kijk uit naar wat 40 tot 50 ons zal brengen. Liefs, jij.
1: Oh, mij zo schoon. Applaus, applaus.
0: Maar geef toe, dat is toch kei cute en een supergoed idee dat je gewoon een brief aan jezelf schrijft met al die verwachtingen en dromen dat je hebt. Ja, ik vind het zeer mooi. Vooral het stukje, hopelijk kunnen we eindelijk loslaten wat mensen van ons denken. Neem dat maar eens mee op die zaterdagochtend.

0: is van de ene Laura naar de andere, want straks ook met Laura Palmer hier op jouw zaterdagochtend. Throwback Takeover. En vooral ook met jouw song. Jouw favoriete song van vroeger, want dat is het concept hier in Throwback Takeover. Ik heb één plek in mijn playlist vlak voor 8 uur en die kan voor jou zijn. Jij gaat één song kiezen, eentje dat je meeneemt naar, nou, pak 3 jaar geleden, maar het kan ook 10 jaar geleden zijn. Bijvoorbeeld, een bepaalde song is altijd classic, hè. Je vertrekt samen op roadtrip, met vrienden, met je lief, en er is toch één song die aan heel die reis blijft plakken. Ik heb bijvoorbeeld een vrijgezellenweekend deze zomer meegemaakt. Was in Maastricht. En het nummer dat er blijft bijhalen... Oké, het is niet throwback, maar dat is Pile. Ik zweer het, over 10 jaar, ik weet dat nog. En dat is het leuke aan die songs. Als je die terughoort, dat brobbelt gewoon allemaal terug boven. En dat mag je mij ook laten voelen. Dankzij jouw verhaal en vooral dankzij jouw song. Titel en artiest, die mag je al doorduwen in de app van M&M. En wie weet draai ik hem vlak voor 8 uur.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.

heb één klein probleem met dit nummer van Bijssel. Mede mogelijk gemaakt door een van mijn vrienden. Die heeft mij ooit gezegd dat hij altijd hoort... Ken je Filip? En ik kan het gewoon niet meer onthoren. Moet je eens luisteren. Ja, ik hoor dat er zegt... Altijd ken je Filip in. En ik heb oprecht ook hetzelfde probleem met Shepard en Geronimo. Dat begint ook met ken je Filip. Ik vind dat toch. Dat is problematisch, hè. M&M. Ja, ik kan echt nooit meer normaal naar die songs luisteren. Sorry als ik nu hetzelfde ook bij jou heb aangedaan of teweeg gebracht. Het is 12 minuten voor 8 op jouw zaterdagochtend. En we zitten ook met het weekend vlak voor het nieuwe radioseizoen hier bij ons. Dus dat betekent zeer concreet dat de M&M ochtendshow vanaf nu maandag terug is. Dat is met Sander en Imaan. En Maureen die komt natuurlijk op het plekje van Brahim terecht. Dus tussen 9 en 12 gaat zij jou bijstaan tijdens het werken. Tussen 12 en 4 is het nog altijd met Anke Goerge. En tussen 4 en 7, jawel, 4 en 7, dus een uurtje langer, is het met Wannes Lacroix en natuurlijk onze Kautar Elalouche en het gezelligste clubje van allemaal, Club Kautar. Dus we zijn helemaal terug. Natuurlijk zijn we nooit weg geweest. Waar heel veel DJ's van bij ons, die komen uit een soort van zomerslaap. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze zeer, zeer wakker gaan zijn. En zeer actief gaan zijn. En zeer blij gaan zijn ook. Dat ze helemaal terug zijn. Bloot en Robin Keijhard, die gaan nog een weekje extra voorbereiden. En die komen dus de week erna helemaal terug. En ik kan bij deze ook bevestigen... dat M&M Throwback ook gewoon lekker doorgaat. Ja, misschien vanaf volgende week een beetje anders klinken. Maar het komt helemaal goed.

0: Vanavond op VRT1.
1: Noem het een zongedroogde tomatentapenade van kandidaat Zomerhits.
2: Met pittige nationale en internationale topartiesten.
0: Op VRT1 zing je mee met de laatste genomineerde van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas nog meer muziek. We zenden live uit van op Pukkelpop. En op VRT Max kan je onderuit zakken met het nieuwe seizoen van Eyecatchers. Tot vanavond.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, licht je stil neer.
8: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: De sfeer is er al.
1: Nu nog de zomerhits.

0: zomer met vanavond op VRT1 en op VRT Max.
1: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
2: VRT Nieuws
1: met Nikki van Driessen.
3: Rusland viel een Oekraïns winkelcentrum aan. Al zeker 16 mensen zijn omgekomen in Oekraïne na een Russische drone-aanval op een drukbezocht winkelcentrum in de stad Kryvyi Rih. Dat is de geboortestad van de president van Oekraïne, Zelensky. Er zijn ook nog 9 vermisten en vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. De aanval gebeurde ook overdag. Afgelopen nacht heeft Rusland ook weer raketten en drones afgevuurd op Oekraïne. In Kiev en in de regio Zaporizhia vielen zeker 2 doden. Oekraïnse drones vielen dan weer een olieraffinaderij aan. In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein nog net op tijd kunnen afzetten. De burgemeester legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het een feest werd dat het daar gepland was. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie ook nog het hele weekend aanwezig blijven. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar konden maar 1 keer scoren. En dat was al de gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
4: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
3: Om nog een kans te maken op de halve finales van het WK moeten de Belgen nu de volgende wedstrijd winnen tegen Spanje. Op het WK paardensport in Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in Los Angeles. Paulien Cocuyt heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep ze meer dan 3/10 sneller dan het vorige record. En in het voetbal heeft Standaar met 2-0 gewonnen van La Louvrière. Standaar wordt voorlopig 5e in het klassement. La Louvrière heeft na 3 wedstrijden nog altijd 0 punten. Het weer, dat is wisselvallig. In het westen en noordwesten, op andere plekken meestal droog weer. Overdag krijgen we opklaringen, maar ook nog enkele buien en tot 21 graden. Morgen wordt meestal een droge dag.
0: Evelien de Bakker.
1: Het is officieel met een introductie aan het begin bij de song.

is direct al met de nodige adrenaline bij Marianne Janssens. Want ze stuurt: goedemorgen, ik begin juist weer aan een sessie op de Zwift Bike. Geen idee wat het is, maar het klinkt intens voor een zaterdagochtend, 6 minuten over 8.

dat was hard gaan in de Nillies met Alphabeat A Fascination. M&M Throwback. 13 minuten over 8 op jouw zaterdagochtend. En het is zeer positief nieuws om te vertellen dat ondertussen toch hier in Brussel het zonnetje er al is doorgekomen. Ik heb deze ochtend echt al een regenvlaag op mijn hoofd gehad. Het is ongezien. Ik dacht, de zaterdag is verloren. Maar kijk, het heeft hem helemaal omgekeerd. Zeer benieuwd wat het weer nog gaat brengen. Ik ga het straks ook checken bij Jacot. Dan ben je helemaal klaar en helemaal duidelijk voor het weekend. Natuurlijk zeer belangrijk als je richting Pukkelpop gaat vertrekken. Het is daar ondertussen al dag 3. Met onder andere Natasha Bedingfield die daar op het podium gaat staan. Of Florence and the Machine. Maar geen paniek. Geen paniek. Als je er niet kan bij zijn. Je kan verschillende optredens livestreamen via VRT Max. Onder andere Maan in the Wave. Use op de mainstage. En ook Sela Su die gaat erbij zijn. Dus check het via de app van VRT Max. En dan hoef je er niks van te missen. En tussendoor nog genoeg sport om te checken. Het is nog altijd een wilde sportzomer. En we zitten nog altijd met veel adrenaline en een beetje stress ook op het WK-hockey. Want gisteren hebben onze Red Lions gelijk gespeeld tegen Australië. Het beste scenario was uiteraard winnen. Zo is dat sowieso. Want er zit nog één wedstrijd aan te komen. Komende zondag tegen

0: Wel, maar het moet eruit komen natuurlijk. Zondag, nieuwe kans, maar wel echt de allerlaatste kans voor die halve finale op het WK hockey voor onze Red Lions. Vandaag spelen onze Red Panthers, dat zijn de hockeyvrouwen natuurlijk, hun eerste match in de tweede groepsfase. Dat is meteen tegen Duitsland. Dat kan je volgen vanaf 6:30. En ik zeg het, er is heel veel sport. Ik ga niet alles kunnen overlopen uiteraard, maar bijvoorbeeld het EK volleybal start ook voor onze Yellow Tigers. Dat zijn de vrouwen in het volleybal tegen Spanje. Dat is om 2:30. En natuurlijk is er ook de grote start van de Vuelta. Dat is de ronde van Spanje. Met grote ogen, logisch uiteraard, voor Tadej Pogacar, die voor de eerste keer daar gaat meedoen. Uiteraard ook meteen de rode leiderstrui op het einde van de rit wil halen. Maar natuurlijk mogen onze Belgen ook niet vergeten. Onder andere Wout van Aert, die droomt van het rood in de beginfase. En ik weet niet of je die beelden gisteren hebt gezien van zijn twee zoontjes. Die zijn hem een nieuwe helm komen geven. Een speciale helm. Want het is er eentje met tekeningen erop van de zoontjes Georges en Jérôme. Het is echt, het is smelten. Mega hard. Je gaat hem direct ook kunnen zien, die helm. En natuurlijk Wout van Aert ook in die tijdrit in Monaco. Die start om 4:17. En natuurlijk alle sport en alles erop en eraan kan je volgen via Sporza.
1: This is the official sound of summer.
2: M&M. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Na al het sportgeweld, ook een berichtje van Angelique die stuurt. Goedemorgen, onze Matteo van 8 jaar. Die heeft zijn eerste voetbaltoernooi met zijn ploegje Volkheim in Ronse. Toi, toi, toi, Matteo, je kan het. Zeer lief. Gaat helemaal in orde komen. Ik ben ervan overtuigd, Angelique en Matteo uiteraard. Die natuurlijk moeten we aan waarmaken op het veld. Mega schattig als je voetballende jongens ziet van 8 jaar. Dat is echt mega cute achterbal. Maar zwat, terug naar de orde van de dag. Dat is op dit moment met M&M 1000 Unlocked. En jouw zachte verplichting om een getal door te sturen van 1 tot 1000. Het is echt zeer simpel, want met M&M 1000 Unlocked gaan we terug naar de M&M 1000 van een paar maanden geleden is dat ondertussen. Jij gaat een getal doorsturen, ik ga de lijst doorscrollen. En welke song naast jouw getal staat, die ga ik draaien zo meteen. Dus we weten allebei niet wat eraan komt. Maar ik ben wel zeer benieuwd welke song dat de juiste en de correcte gaat zijn vandaag. Jouw getal mag je dus doorsturen nu in de app van M&M.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Luister, het emotie.

0: Emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: M&M. Ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

Een getal van Lily in de app. Zeer simpel. Ik ben jarig op 7 maart. Dus kan 703? Zeker. 703.

0: 703 en jouw M&M 1000 voor de Backstreet Boys. Met Everybody Backstreet's Back. Zometeen de bel die je leven in de Nillies volledig heeft veranderd. Eerst 1:08. Goedemorgen, Nikki.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, al zeker 16 mensen zijn omgekomen bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in Oekraïne, in de geboortestad van president Zelensky. TikTok betaalt $400 miljoen in de VS om een grote privacyzaak te regelen. De gegevens van miljoenen kinderen onder de 13 zouden zijn verzameld, terwijl die in principe geen TikTok-account zouden mogen hebben. En als onze Belgische hockeymannen nog naar de halve finales op het WK-hockey willen, moeten ze al zeker winnen tegen Spanje zondag. Gisteravond werd het 1-1 tegen Australië. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur en vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: M&M Throwback.
2: Evelien de Bakker.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event.

0: Mag je zelf al uitrekenen hoe lang dat geleden is? Veel te lang. Nadia, et c'est parti. Met nu op jouw zaterdagochtend. Ja, Jacot, ik ga gewoon zeggen zoals het is. Ik heb al alles meegemaakt. Ik heb de zon al gezien. Ik heb al regen op mijn gezicht gehad. En ik heb al heel veel donkere wolken gezien. Dat past bij de regen uiteraard. Gaat het ook zo afwisselend blijven vandaag of toch niet?
1: Ja, toch wel hoor. We gaan inderdaad een afwisseling zien tussen af en toe de zon, maar af en toe ook een buitje. Maar het goede nieuws is wel dat die kans op buien toch wat kleiner is dan gisteren. En de buien zelf die zijn ook wat minder intens. Er kan af en toe nog wat onweer bij zijn, maar die kans is toch ook weer kleiner dan gisteren. En de temperaturen vandaag die stijgen tot zo'n 20 graden in het centrum. En dat met een goed voelbare wind uit het noordwesten. Morgen dan zou het nog een beetje droger kunnen zijn, hoewel er toch wat lokaal gedruppel kan vallen, ook bij 20 graden. Maar op maandag dan is de kans wel het grootst op een hele dag droog weer. Bij 20 graden, lokaal kan dat zelfs een 22 of een 23 graden worden. Dus als je nog iets wil plannen deze zomervakantie en je hebt vakantie op maandag, dan zou ik het toch dan doen. Want vanaf dinsdag wordt het wel warmer, maar stijgt de kans opnieuw op een paar buien, onweersbuien ook. En dan krijgen we temperaturen tot 25 graden.
0: Oké, de 37 graden en volle zon die zijn we volledig even kwijt. Maar ja, zeer goed voor het gras in de tuin, hè?
1: Dat wel.
0: En het onkruid op dit moment ook, amai.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voel eens, het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar gezetjes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe dus naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
11: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
13: M&M
14: Throwback.

is misschien als een verrassing binnengekomen. M&M, goeiemorgen. Er is een nieuw zwangerschapskoppel aanwezig. Ja, in de zin van...

0: Want online werd er geschreven, onze drieling is nu een tweelingverhaal. Dus dan weet je dat er meteen afscheid is moeten genomen worden. Nooit leuk uiteraard, altijd moeilijk om mee te nemen. Maar ik moet wel zeggen, de foto van Christel, ik vond het wel echt zeer mooi. Het is een mooi zwanger buikje al aanwezig, maar ze staat ook met een wit topje tussen de zonnebloemen. Dat maakt het natuurlijk extra stralend. We gaan ook een beetje aan wiskunde doen op deze zaterdagochtend. Want ik zei het daarnet al, Reggie en Christel die hebben al hun eerste kindje samen gehad. Dochtertje Suze. Reggie die heeft natuurlijk uit zijn eerste huwelijk met Elke van Elderen al twee dochters. Ellie, Martha en René. Nu komt daar nog eens een tweeling bij. Dus even rekenen, hoeveel kindjes heeft Reggie dan binnenkort?
1: Dat zei ik toch al vijf.
0: Juist. Daar zijn we helemaal mee natuurlijk, hè. Dit is natuurlijk die song rond Ellie Martha. Ellie van Reggie.

klaar om heel de dag nog in je hoofd te zitten. Zeker het gefluit op het einde. Reggie, Jay Kreese met Ellie. M&M. M&M Throwback. En als je dat toch heel de dag gaat vasthouden in je hoofd, dan kan het jou zeer vlotjes brengen richting VRT Zomerhit. Weer een nieuwe aflevering vanavond op VRT 1. Het is natuurlijk zeer belangrijk, want morgen gaan ze van 20 naar 10 genomineerden. Dan is het natuurlijk in één rechte lijn naar die grote finale van volgende week zaterdag, die je trouwens live kan meemaken in Blankenbergen. Alle details, je checkt het via VRT Max. Maar ik zou het dus eerst gaan checken voor jouw favoriet, om daarop te stemmen, want dat is natuurlijk echt nog belangrijk voor morgen. Als je zoiets hebt van, ja, maar ik heb nog niet alle artiesten live gezien of zien optreden, geen paniek, dat gaat vanavond dus op VRT Zomerhit helemaal in orde komen. Vanavond gaan onder andere Berre de song voorstellen die meedoet voor VRT Zomerhit. Yesterday, Today, Tomorrow ook. Basera met All Because of You. Laura Tesoro met Plastic Paradise. Onder andere ook nog Bart Keil, Niels de Stadsbader. Dus je volgt het daar allemaal. En je weet het, het is ook altijd op VRT Zomerhit met extra artiesten. En dat ziet er zeer goed uit. Met Becky Hill onder andere. Luna die gaat ook passeren. Samson en Marie. En deze vind ik zeer leuk. De bende van Das Pop, Das Lange Leren. Je volgt het mee vanavond op VRT1 of via VRT Max vanaf 5 voor 9. En dan hoor je deze misschien nog eens. Never

0: deze Macklemore? Wel, zonder Ryan Lewis. Wie kan je vandaag zien via de VRT Max-app op Pukkelpop? Ik vertel het straks.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Allemaal koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh. Weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
14: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
15: Check.
14: De DJ checkt. Voor je tickets koopt.
15: Oké, check.
14: En social media checkt voor je op date gaat.
15: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
14: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
15: Check.
14: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
0: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
16: VRT Nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
17: Er was een herdenking voor een doodgeslagen man in Zeebrugge. Enkele tientallen mensen hebben de man van 56 herdacht die een jaar geleden werd doodgeslagen in Zeebrugge. Hij kreeg ruzie met 2 Russische vrachtwagenchauffeurs in een nachtwinkel. Even later vielen de 2 hem aan op straat en sloegen hem dood. De 2 zijn later kunnen opgepakt worden in Polen. De familie van het slachtoffer heeft het nog altijd erg moeilijk.
18: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, jullie steun en jullie medeleven. Laten we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken en vooral Herwin nooit vergeten.
17: In Wervik in West-Vlaanderen zal de politie nog een heel weekend aanwezig blijven in deelgemeente Kruiseke om een illegale raveparty te voorkomen. Alle toegangswegen naar het geplande feestterrein zijn gisteravond afgezet. Gisteravond kon de rave nog net voorkomen worden. Al zeker 16 mensen zijn omgekomen in Oekraïne na een Russische drone-aanval op een drukbezocht winkelcentrum in de stad Kryvyi Rih. Dat is de geboortestad van de president van Oekraïne, van Zelensky. De aanval gebeurde ook overdag, zegt Marijn Trio.
19: En op beelden is te zien hoe een drone inslaat op het enorme gebouw 's middags bij klaarlichte dag, wanneer er dus veel mensen aan het winkelen waren. En een tijdje later slaat er opnieuw een drone in op hetzelfde winkelcentrum, een tactiek die Rusland soms toepast om de toegesnelde reddingswerkers te raken. Naast de 16 doden zijn er nog 9 mensen vermist en er zijn ook vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond.
17: TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak in de Verenigde Staten te regelen. Het bedrijf liet miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar een account maken zonder toestemming van de ouders. TikTok zou ook de persoonlijke gegevens van al die kinderen verzamelen, zelfs via de speciale kindermodus van de app. De zaak begon 2 jaar geleden al, toen TikTok nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit rond de privacy van kinderen in de wereld. Op het WK hockey moet België morgen al zeker winnen van Spanje om nog naar de halve finales te kunnen gaan. Gisteravond werd het 1-1 tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar konden maar 1 keer scoren. En op het WK paardensport in Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in Los Angeles in de VS. Het weer is wisselvallig vandaag in het westen en noordwesten. Op andere plekken blijft het meestal droog. Hier en daar ook enkele opklaringen. Tot 21 graden. Morgen krijgen we meestal droog weer.
16: M&M.
6: Evelien de Bakker.
0: Ik hoop vooral op opklaringen daar bij jou op deze zaterdagochtend. En anders wolken gaan openbreken met Kid Cudi, Day and Night.

Dat is M&M Throwback. Terug naar je jongere zelf met de leukste songs van vroeger. M&M. Goedemorgen. Dat is natuurlijk inclusief de Kid Cudi en de Crookers met de Day and Night. 9:05. Vooral heel goede morgen. Het is zaterdag 22 augustus. Het is vandaag met opklaringen, maar ook kans op buien. Ik duw natuurlijk op die opklaringen, speciaal voor jou. Maar als je dan toch zou balen omdat je niet naar Pukkelpop kan dit jaar of op deze derde dag bijvoorbeeld, dan kan je misschien focussen op wees blij dat je droog blijft. En je kan het ook checken vanuit je zetel hoe dat juist zit allemaal. Ik ga het je zo meteen uitleggen. Je hoeft er niks van te missen. Maar de zetel, een excellent plan, zeker op een zaterdag. Want er is onder andere veel sport op tv, bijvoorbeeld de Yellow Tigers die vandaag hun EK-volleybal gaan openen tegen Spanje. Dat is om 2:30 straks. De Vuelta, dat is de ronde van Spanje, die gaat ook starten met grote ogen voor Tadej Pogacar onder andere, die voor de tweede keer gaat meedoen, maar nu alles wil winnen. En natuurlijk is er ook het WK hockey. Vandaag spelen onze Red Panthers, dat zijn de hockeyvrouwen, hun eerste match in de tweede groepsfase. Dat gaat tegen Duitsland zijn om 5:30 vanavond. Veel meer sport uiteraard, dat moet je maar eens volledig checken via Sporza. Maar wat ik ook heb gezien vanavond, een film die ik echt zelf nog maar onlangs heb gekeken. En ik spreek echt over, ja, een maand geleden of zo. Ik weet het, het is schandalig. Maar die komt terug op tv. En als je hetzelfde hebt, dat je die nog niet hebt gezien, je krijgt de kans om die in te halen en het is echt de moeite. Ik kan dat bij deze bevestigen. En vooral ook de songs die erbij zaten, die heb ik eigenlijk als eerste ontdekt. En dan pas de film. Als je dit gaat horen, dan hoop ik dat je meteen mee bent met The Great Showman. Om 9:55 op VTM3. Nu nog eens genoten van This Is Me.

We hebben het geregeld speciaal voor jou, want verschillende optredens die kan je livestreamen via de app van VRT Max. Want de redenen, ze kunnen langs alle kanten gaan waarom dat je niet op Pukkelpop bent dit jaar. Misschien zit je met herexamens. Dat kan. Misschien een volle agenda. Ik zit in dat team. Gewoon geen tijd om naar Pukkelpop te gaan. Misschien is het budget ook gewoon op, hè, man.

stage dat er gaat nog geen kat staan. Echt waar, het stond pom, pom vol. Je moet maar eens checken op de Instagram stories. Laura Gomaerts liever, die stond mee in het publiek en echt waar, het was bakje vol. Ook de outfit van Roxy Dekker, zeker eens checken. En ik zou even het idee claimen, want het zag er zeer, zeer goed uit. Een kort rokje, een jeansrokje. Het was met allemaal bloemetjes aan en dan zo'n goed passend wit hemd. Het was echt fenomenaal. En zeer belangrijk, een roze glitter microfoon. Die wil ik ook in mijn bezit hebben. Maar goed, vandaag ook weer veel concerten te zien en optredens van op Pukkelpop via de app van VRT Max. Onder andere Maan in the Wave, ook Use op de mainstage en Sela Soe onder andere in de marquee. Dus ga checken via de app van VRT Max en wees erbij op Pukkelpop.

0: Maar welke throwback artiest zit er binnenkort in de slimste mensen ter wereld? Dat hoor je zo meteen.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar... om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Maar Bokstal, ligt je stil,
5: meneer? Oh, sorry, meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan.

0: Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

Ze is nog maar een dikke week gehuldigd als ereburger in Te Senderlo Ham. En nu gaat ze ook al meedoen aan de slimste mens ter wereld. Dit najaar, Kate Ryan. En dat gaat ze niet alleen doen. Tegenstanders als DJ Amber Broos gaat ze krijgen. Ook Celine Hermans of Stephanie Plankaert. Dus dat belooft.

knie zwengelen. Pijnlijke affaire naar het schijnt. Nooit zelf geprobeerd. Met Kate Ryan. M&M. Het laatste half uur van M&M Throwback is misschien wel het leukste met

0: Ze hebben een vers nieuw album, The User's Guide to Being Human. Heb ik al van voor naar achter, van achter naar voor afgespeeld. Maar dit is natuurlijk 10 tot 10 met de script Superheroes. Met straks ook een pilletje, maar geen positief pilletje eigenlijk.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: M&M Throwback.

heerlijke trompetjes van George Ezra. Met Shotgun hier in 10 tot 10. We gaan terug naar 2010 tot eind 2019. Het laatste half uur van M&M Throwback. En ik kan je bevestigen, er zijn echt al heel veel songs gemaakt in alle tijden. Met Halleluja. De zingende tandarts, Dr. Alban, met Sing Halleluja. Deze Halleluja, die ken je sowieso ook nog. Hard rock, Halleluja. Hard rock, Halleluja. En dan is teruggaan naar een paar jaar geleden met Lordi en vooral het Eurovisie Songfestival. Hard rock, yeah. Maar ken je deze nog uit de teens? Dat is iets anders natuurlijk. Mm-hmm. Ik vind het zeer goed. Een herontdekking, jawel, dankzij TikTok bij mezelf. En dan throw ik hem hier in M&M Throwback uiteraard. Dit is nog eens Candy Station met Halleluja Anyway. You are-

Dat is de bedoeling natuurlijk van 10 tot 10. Het is tijdens een minder leuk werkje. En dat is het huis opkuisen. Moet gebeuren natuurlijk op zaterdagochtend. Maar zeer blij dat je dat doet met M&M Throwback. Geen paniek. Jury die is bezig aan de boekhouding, Laura. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje op deze zaterdagochtend. Maar geniet vooral van deze heerlijke muziek. Met Lilywood and the Prick nu. Samen met Robin Schulz. Dit is

heerlijk meezingen met deze La La La van Naughty Boy en Sam Smith. En Cato laat weten, ja, het is vooral die videoclip dat ik hier nog van weet. Dat was een jongetje dat eigenlijk van thuis ging lopen. Wegens niet zo'n sympathieke vader met de hond erbij. Je moet het maar eens checken. Je gaat het meteen terug op je netvlies zien, uiteraard. We gaan verder met 10 tot 10. Tempo erin met Avril Lavigne en What the Hell.

Mooie taferelen bij Dimi thuis, want het zoontje is vol een bak gegaan op Avril Lavigne en What the Hell. En terecht. Zeer leuke song uit Teens natuurlijk. En daar doen we het voor hier in Teens tot 10. Ook bij Sophie. Daar zit de sfeer goed, maar er moet ook gewerkt worden. Ze is op dit moment bezig met voorbereidingen voor het klasje, het kleuterklasje, waar ze volgende week maandag, nee, dinsdag gaat starten. Spannend. Komt helemaal goed. Straks ook met jou, M&M 50, maar eerst Natsky en Digital Farm Animals. Dit is Work It Out.

0: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
0: VRT Nieuws.
3: Krijg je van Nicky van Driessen.
5: Een doodgeslagen man in Zeebrugge is herdacht. Enkele tientallen mensen waren gisteravond op een herdenking voor de man van 56 die een jaar geleden werd doodgeslagen in Zeebrugge. Hij kreeg een ruzie met twee Russische vrachtwagenchauffeurs in een nachtwinkel. Even later vielen de twee hem aan op straat en sloegen hem dood. De twee zijn later opgepakt in Polen. De familie van het slachtoffer heeft het nog altijd moeilijk.
6: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie steun en jullie medeleven. Laten we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken en vooral Herwin nooit vergeten.
5: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht gehad. Het was regenachtig weer, maar er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand. Ook vandaag wordt er nog geblust. Voorlopig gebeurt dat zonder helikopters, omdat het weer het niet toelaat. De Vlaamse brandweermensen die mee zijn komen blussen zijn gisteravond ook allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 van hen achter in de Hoge Venen. De uitgever van GTA 6 probeert te achterhalen wie beelden van de nieuwe game heeft gelekt en mag van een Amerikaanse rechter privégegevens van de gebruikers inkijken bij Microsoft, GitHub en Discord. Grote online platformen zijn dat. De gelekte video's tonen delen van het nieuwe spel dat nog moet uitkomen, maar de uitgever zegt niet of die beelden ook echt zijn. Ze worden verspreid door iemand met de naam Cyberleak als protest tegen de manier waarop de game-industrie werkt. GTA 6 is een van de meest verwachte games van het jaar. Fans wachten er al 13 jaar op. En TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak in de Verenigde Staten te kunnen regelen. Het bedrijf liet miljoenen kinderen jonger dan 13 een account maken zonder toestemming van hun ouders. En dat mag niet. TikTok zou ook de persoonlijke gegevens van die kinderen verzamelen, zelfs via de speciale kindermodus. De zaak begon 2 jaar geleden al, toen TikTok nog volledig in Chinese handen was. Sindsdien is het platform in de VS overgenomen, deels door Amerikaanse aandeelhouders. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit rond de privacy van kinderen. Wisselvallig weer in het westen en noordwesten op dit moment. Op andere plekken overdag meestal droog, weer met opklaringen. We halen zo'n temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt ook een meestal droge dag.

Ja, misschien zit je wel op Pukkelpop of heb je gewoon zin in een dik feestje. Ik zit klaar met jouw favoriete hits van het moment. Hier gaan we. 3. Ja, vorige week op 3 ons bedweterke Terry Swims met Mr. Know-It-All. Die Die werd van de troon gestoten en werd dus Bye Bye op 2.

0: Plankgas van Linde de Douw. Kan je dus op stemmen voor de zomerrit op VRT Max daar.
1: M&M 50.
0: Eentje gestegen op 49. Alex Warren.

Good morning, we zijn hier bij de M&M 50. En dat betekent, jij stemt op Veertimax op jouw top 3. En samen tellen wij dan af naar nummer 1. En er is een duidelijke hype. En dat zijn van die remakes van hele oude songs. Jouw eerste nieuwe is er ook zo eentje. R&B, Ring My Bell heet die van Aitch. Maar eigenlijk kan je hem als discohit uit 79 kennen door Anita Ward. Voor ik die loslaat, gaan we wel eerst

0: Show. Vanaf maandag. Elke weekdag op M&M.
1: En op VRT Max. M&M.
0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
3: shine. Knaldi. Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
0: M&M.
1: M&M 50.
0: 5.

ooit komt er een dag en die dag is morgen, want dan staan ze op Pukkelpop. The official sound of summer. Misschien ben jij nu rustig aan het wakker worden daar in je tentje op Pukkelpop. Ah, wel, ik zal zorgen voor de pre-party met deze jouw 43, Teddy Swims en Break Up in Reverse.

0: A42 van Luik naar Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Warmen en Landen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de E40 naar de kust moet je opletten voor wat vertraging bij Oostkamp. Dat is ook door een ongeval.
1: M&M 50. Charlotte Siebe.

Jouw 42, Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En ik moet toegeven dat ik toch een klein beetje jaloers ben. M&M 50. Ik vond het helemaal niet erg dat ik niet naar Pukkelpop ga dit jaar. Ik vind dat echt niet erg. Maar toen ik hoorde dat deze man daar morgen staat, ja, toen vond ik het wel heel erg. Ik moet het toegeven.

0: Somber met Homewrecker. Dat is jouw nummer 41. Morgen op Pukkelpop. Ongelooflijk. En mannetjes, ik moet toegeven, eigenlijk kan ik de laatste dagen niet gelukkiger zijn. Als je dit hoort, waar moet je dan aan denken? Ik denk dan aan van die herfstblaadjes op de grond. Ja, de ha-ha-ha. Je kent het misschien van TikTok. Keihard Twilight. Het is gewoon Twilight weer aan het worden. Mannetjes, de herfst, ik voel het. Het is daar. We mogen beginnen met Harry Potter kijken. We mogen beginnen naar gewoon alle gezellige films. Twilight, terug opnieuw te kijken. En ik vind dat fantastisch. Zo, gisteren was het een hele dag en zeker in de avond super hard hier aan het regenen. En ik kan daar zo goed op gaan. Die gezellige vibe. Dus iedereen, zit daar maar op Pukkelpop. Leef je uit. Ga helemaal los. Gain. En als je er niet bij kan zijn, dan kan je misschien gewoon lekker Twilight kijken. Of een andere gezellige film, Lord of the Rings of zo. Ik zeg maar iets. Of, ja, je kan ook gewoon Pukkelpop meevolgen op VRT Max. Dat is misschien eigenlijk ook wel leuk om te doen. Ik weet het niet.
1: Zij hebben geen idee. Run. Dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
8: Kamber, more space for your place.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
12: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
11: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
12: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
13: Wat eten we vandaag?
14: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
13: Onmisbaar in de keuken.
14: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
13: Gratis en voor niks.
15: M&M 50
16: 40

0: 50. Ik dacht dat dat een hype was, zo de country vibe, maar dat is dus niet. Want er is weer een nieuwe die zo ongelooflijk goed is direct. Het is Ella Langley met Choose in Texas, ook jouw big hit.
1: M&M. Nieuw in de M&M 50.
2: Come on, baby.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week

FM 50. Dertig.

0: Ja, mannetjes, het is tijd voor jouw hoogste nieuwe. En dat is wel een straffe. Want dat is een debuutsingle van de alternatieve rockband Temper City. Dat is hun allereerste single. En dat is direct jouw hoogste nieuwe. Op 36 komt die. Self-Aware heet die. En het is gewoon direct viraal gegaan op TikTok. Laat weten in de app wat jij ervan vindt.
1: Dit is de hoogste nieuwe.
2: In de M&M 50.

0: Vanavond op VRT1.
1: Noem het een zongedroogde tomatentapenade van kandidaat Zomerhits.
2: Met pittige nationale en internationale topartiesten.
0: Op VRT1 zing je mee met de laatste genomineerde van VRT Zomerhits. Op VRT Canvas nog meer muziek. We zenden live uit van op Pukkelpop. En op VRT Max kan je onderuit zakken met het nieuwe seizoen van Eyecatchers. Tot vanavond.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil neer.
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Eminem Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat het kan en Average Rob. Used, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Goedemorgen, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Nicky van Driessen.
10: Er is met een zwaar wapen geschoten op een politiebureau in Anderlecht. Iets voor middernacht hebben onbekenden het vuur geopend daar. Er zijn verschillende kogelinslagen gevonden in de gevel. Gewonden zijn er niet. De daders zijn wel nog spoorloos, maar zijn gefilmd door een camera. Korpschef Jurgen de Landsheer.
11: Twee personen die zich verplaatsen met een step hebben het vuur geopend met een zwaar wapen. We hebben een 12-tal inslagen geteld. Maar het feit dat in instantie als de politie het doelwit wordt, is verontrustend. En ik denk dat wij door onze aanhouding houdende acties in onder andere het drugsmilieu en dergelijke, dat wij wel een en ander in beweging zetten.
10: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht gehad. Het was regenachtig, maar er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand. Ook vandaag wordt er nog geblust, maar voorlopig zonder helikopters, omdat het weer het niet toelaat. De Vlaamse brandweermensen zijn gisteravond allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 brandweerlieden achter daar in de Hoge Venen. De uitgever van GTA 6 probeert te achterhalen wie beelden van de nieuwe game heeft gelekt en mag van een Amerikaanse rechter gegevens van gebruikers inkijken bij Microsoft, GitHub en Discord. Dat zijn grote online platformen. De gelekte video's tonen delen van het spel dat nog moet uitkomen, maar de uitgever zegt wel niet of die beelden echt zijn. Ze worden verspreid door iemand met de naam Cyberleak als protest tegen de manier waarop de game-industrie werkt. GTA 6 is een van de meest verwachte games van het jaar. Fans wachten er al 13 jaar op. En bij een zwaar verkeersongeval in het noorden van Engeland zijn vannacht verschillende doden gevallen. Bij de botsing in de buurt van Middlesbrough was onder meer ook een politiewagen betrokken. Hoe het ongeval is gebeurd en hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog altijd niet duidelijk. De hulpdiensten zijn nog altijd massaal ter plaatse daar. Het is wisselvallig weer in het westen en noordwesten. Op andere plekken in het land is het meestal droog met opklaringen en tot 21 graden. En ook morgen wordt een vrij droge dag.
9: M&M.
0: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
8: Charlotte Siebe. Over exact 1 week, dan is het die dolle finale van Zomerhit daar op het strand van Blankenbergen. En er is jouw 34, Laura Tesoro met Plastic Paradise.

Als je nog niet wakker was, dan denk ik dat je dat nu wel bent. Misschien ben je vandaag wel op Pukkelpop, ben je daar aan het wakker worden in een tentje of ga je daarheen. Maar misschien heb je dat ook helemaal niet gepland en denk je van, kijk, ik wil gewoon een rustig weekendje. Wel, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je oftewel op VRT Max toch Pukkelpop bekijken en alles live meemaken. Daar wordt alles live uitgezonden. Of je kan Sterling Point kijken. Dat is een nieuwe serie die ik echt fantastisch vind. Sterling Point, zeker doen. En dit is jouw 31. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande, jouw 31. Krijg je duidelijk geen genoeg van.

0: Another Drink. En voor mij mag dat eigenlijk nu een koffietje zijn. En ik vraag het je natuurlijk elke zaterdag. Hè. Wat ga jij doen vandaag? Misschien ga je naar Pukkelpop. Misschien blijf je gewoon in de zetel zitten. Misschien ga je het gras afdoen. Ik weet het niet. Maar ik ben altijd benieuwd. Dus laat het mij weten in de app van M&M. En ik beloof je dat ik zorg voor jouw favoriete hits bij wat dan ook je aan het doen bent.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kamder bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: De sfeer is er al.
7: Nu nog de zomerhits.

0: was echt zomer met VRT. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
1: Oh, dat is hier zo stil binnen.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. M&M 50. Alleen voor 29.

van Henri PFR. En ondertussen krijg ik hele leuke berichtjes binnen in de app van M&M. Steven die is zo bijvoorbeeld in de tuin aan het werken en zijn wortels aan het uittrekken. Kirsten die wil graag even zeggen dat ze aan het werken is voor de Boyerfeesten in Boyen. En veel plezier, mannetjes. M&M. Zoveel dingen dat jullie aan

0: de E40 van Luik naar Brussel. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Warmen en Landen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Verderop in Sint-Stevens-Woluwe is de aansluiting naar de binnenring rond Brussel momenteel afgesloten. Dan files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Charlotte Siebe.

Ja, dus hier begon nog in 12 uur en dat is hier al een dik feestje, zeg. Vanavond is het weer zover, dan is het op VRT1 om 8:15 een televisieuitzending van Zomerhit, de voorlaatste, want binnen exact 1 week is die grote finale daar in Blankenbergen. Vanavond kan je daar zien Bart Kael, Bas Serra komt langs, Berre, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader, wordt weer ontzettend leuk. En deze zit ook nog altijd in de running. Maxime

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: M&M
2: 50.
4: 23.

0: Jouw 23, Justin en Sam Harper. Met Just a Little.
1: M&M 50.
0: Het feestje is hier echt wel begonnen. Het is Pukkelpop vandaag weer. En ik vind dat altijd leuk om de M&M 50 een beetje om te dopen tot de pre-boost, de pre-party eigenlijk. Dus laten we dat er gewoon van maken. Ça va?

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You op 21. En jij denkt waarschijnlijk, Charlotte, waar blijft die sterkste stijger? Ah wel, die komt er nu aan. Dat is, die is 13 plaatsen omhoog gegaan. Dus wel een heel straffe. Staat daarom op 20, die sterkste stijger. En dat is Animal van Ketsai. Die doet het al even enorm goed. Die girl pop band uit Amerika is dat. Ja, je hoort hem nu. Jouw sterkste stijger, hier komt-ie.
1: Dit is de sterkste stijger in de Animal.

0: het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Van medische kosten tot Heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Goedemiddag, het is 12 uur.
0: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Nicky van Driessen.
9: Een politiebureau in Anderlecht is beschoten met een zwaar wapen. Deze buurtbewoner hoorde het vannacht allemaal gebeuren.
10: Rond 11 uur 28 of 11 uur half na 11 was er zo'n mitraille die er was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazine, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik. Heel de straat was van hun raam aan het kijken. Sommigen waren naar buiten gekomen. De politie was hier binnen 2 minuutjes.
9: Gewonden zijn er niet gevallen. Er zijn verschillende kogelinslagen gevonden, ook in de gevel van het gebouw. De daders zijn nog altijd spoorloos. Korpschef Jurgen de Lansheer.
11: Twee personen die zich verplaatsen met een step hebben het vuur geopend met een zwaar wapen. We hebben een 12-tal inslagen geteld. Maar het feit dat in instantie als de politie het doelwit wordt, is verontrustend. En ik denk dat wij door onze aanhoudende acties in onder andere het rustmilieu en dergelijke, dat wij wel een en ander in beweging zetten.
9: De daders zijn ook gefilmd. De beelden vind je in de app van VRT Nieuws. In de Hoge Venen zijn nog zo'n 100 brandweerlui actief. De laatste Vlaamse brandweermensen zijn gisteravond teruggekeerd. Maar de natuurbrand kan daar nog altijd opnieuw opflakkeren. Daarom blijft extra toezicht nodig en mogelijk is dat tot de winter. De oorzaak is nog altijd niet geweten. Het terrein is nog te gevaarlijk voor het onderzoek. Intussen gaat er online wel een foto rond die vorige week vanuit een vliegtuigje genomen is, waarop mogelijk het begin van de brand te zien is. In de buurt van de hoofdstad Kiev in Oekraïne zijn zo net verschillende Russische raketten neergekomen op klaarlichte dag. De aanval komt enkele uren na een dodelijke drone-aanval op een winkelcentrum en verschillende andere bombardementen van afgelopen nacht. De oorlog lijkt op die manier door Rusland weer erger te worden, zegt Marijn Trio.
12: Vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn.
9: Het weer is soms zwaar bewolkt met buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk aan droger en zonniger. Tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog weer.

0: Bruno Mars.
1: M&M.
0: Als je net zoals ik na campus niet wist wat je met je leven moet doen, heb ik een tip voor je. En die heet Sterling Point. Nieuwe keigoede serie. Go check it out en laat me weten wat je ervan vindt. Dit is jouw nummer 16, Alex Warren met Fever Dream. Fever Dream is een beetje wat je krijgt van Sterling Point.

Ja, je voelt dat we richting die top 10 gaan, hè? M&M 50. Ondertussen gevestigde waarde, Sienna Spiro met Material Lover, jouw nummer 14. Ja, hoe dichterbij we die top 10 komen, hoe beter het wordt, hè?

0: uur te weten komen of die Pommelien daar toch gaat komen opdagen op Pukkelpop of niet. Je kan dat allemaal ook meevolgen op VRT Max, helemaal live, als je er niet bij kan zijn. En als je gewoon van je favoriete muziek wil genieten, dan moet je gewoon hier blijven bij de M&M 50.
1: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL. Laat ze see
2: you shine. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: M&M.
10: M&M 50.
9: Twaalf.

0: 11.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Die meteor. Altijd maar zoeken naar de nooduitgang. Maar bij mijn weten staat dat altijd heel duidelijk aangegeven. Alleszins, we zijn aanbeland bij jouw nummer 10. We gaan de top 10 in. 3. Maar eerst vorige week op 3 ons bedweterke Terry Swims. Dai Dai was van de troon gestoten en werd dus bye bye. Op 2 voor Shakira en Burna Boy.

0: Het gaat langzaam naar Brussel op de E40. 10 minuten erbij van Sterrebeek tot de Werken in Krainem. Dan op de buitenring rond Brussel 10 minuutjes erbij bij Zaventem. Files naar Antwerpen dan op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Dan op de N16 naar Willebroek. Een kwartier aanschuiven aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: M&M 50. Charlotte Siebe.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G, dat is jouw nummer 8. En je merkt dat het alleen de goede schijven zijn, want het is hier gewoon één dik feest.
1: M&M 50.
0: Sorry, maar deze... Ja, ik vind dat een fantastisch nummer. Ik vind dat geweldig. Ik ga erop joggen. Ik luister het bijna elke dag. Moet wel gezegd, het is deels, niet helemaal, gemaakt met AI. Het is Pele van Movejo en Kano.

0: Wat een dikke vette schijf is dat toch? Johan die stuurt in de app van M&M. Ik lig ziek in de sofa luisteren naar de M&M 50. En misschien ben jij nu ook aan het luisteren en denk je... Zeg, Charlotte, ik wil toch dat daar een paar andere nummers helemaal van boven staan. Wel, dat kan, want jij moet gewoon stemmen op VRT Max op de M&M-pagina daar. Voor jouw top 3 en elke zaterdag tellen wij dan samen af naar jouw M&M 50. Dus jij beslist helemaal. Niet vergeten dat te doen. En zometeen heb ik er al eentje voor je klaarstaan uit de top 3 van vorige week. Dus dat betekent... dat er geschoven is.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M
5: 50.

Maar er is er wel eentje die stiekem dichter en dichter aan het schuiven is. M&M. Edge of Desire van Jonas Blue en Malif. Die komt op 5 terecht.

Kingdom of Fear van Cameron Wittkamp. Je kan toch eigenlijk niet anders dan keihard springen op dat nummer. Ongelooflijk. Maar mannetjes, het is zover. Ja, we zijn aanbeland bij de top 3. We weten al dat Mr. Know-it-all Terry Swims het niet meer gehaald heeft in de top 3. En dus is er misschien een nieuwe nummer 3. Jawel. Die is helemaal nieuw in die top gedoken. En het is gewoon een keiharde party schijf. Helemaal klaar voor Pukkelpop als je nog gaat. Talk to You van Another en 54 Ultra. Hier komt-ie. M&M 50.

0: 50.
1: Ja, je hoort het goed. Ik denk dat Aaron zijn belofte gaat moeten waarmaken. En toch eens gaat moeten langskomen, want hij staat voor een tweede keer op 2. Tranen van goud van Aaron Blommaert.
0: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Ah, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1+1.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
2: Een politiebureau in Anderlecht is beschoten met een zwaar wapen. In de gevel van het gebouw zijn 12 kogelinslagen gevonden. Deze buurtbewoner hoorde het vannacht allemaal gebeuren.
3: Rond 11 uur 28 of 11 uur half na 11 was er zo'n mitriet die er was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik. Heel de straat was van hun raam aan het kijken. Sommigen waren naar buiten gekomen. De politie was hier binnen 2 minuutjes.
2: Er zijn geen gewonden. De 2 daders zijn nog altijd niet gevonden. Ze vluchten weg op een step. Volgens de politie van Anderlecht heeft de schietpartij mogelijk te maken met hun acties tegen het drugsmilieu. Zo'n 10.000 gezinnen in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen hebben opnieuw uren zonder elektriciteit gezeten. Rond 10:30 deze voormiddag is een hoogspanningspost van leverancier Elia uitgevallen. De herstellingen zijn volop aan de gang en een deel van de gezinnen heeft alweer elektriciteit. Het is de 2e keer al in 10 dagen tijd dat er in de regio een grote stroomonderbreking is. In de buurt van de hoofdstad Kiev in Oekraïne zijn rond de middag verschillende Russische raketten neergekomen en daarbij viel zeker al 1 dode. De aanval komt enkele uren na een dodelijke drone-aanval op een winkelcentrum en andere bombardementen afgelopen nacht. De oorlog lijkt door Rusland weer erger te worden gemaakt, zegt Marijn Trio.
4: Vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn.
2: Formule 1. De Brit George Russell heeft in zijn Mercedes de sprintrace van de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Russell legde de 24 rondes op het circuit van Zandvoort sneller af dan de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. Om 4 uur straks zijn er nog de kwalificaties voor de Grote Prijs die morgen plaatsvindt. Deze namiddag wolken, opklaringen, soms buien die onweerachtig kunnen zijn tot 21 graden. Morgen eerst grijs weer, daarna brede opklaringen overdag en vooral droog weer. Maandag wordt zonnig en 23 graden.
0: Zometeen kan je keihard meezingen met filmmuziek van The Greatest Showman. Dat is voor na Zurb, Tiësto en Sophie en Zou. Dit is Marky.

0: secret I try to hide.
1: Anne Marie.
0: But I can't have you.
1: Met James Arthur.
0: We're bound to break in my hands.
1: En Rewrite the Stars, dat is zaterdag 22 augustus. De lunch die is achter de rug. En er ligt nog een complete zaterdagnamiddag voor jou klaar. Ik blijf bij jou tot 6 uur. En ik heb er wat in zitten hoor. Harry Styles passeert, Martin Garrix samen met U2. En straks ook de big hit van de week. Maar we beginnen hier met Karol G en Bruno Mars. En voor Karol G voor het eerst compleet in het Engels. Dit is Still.

0: Ale.
1: Show. Vanaf maandag, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max.
1: M&M. Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Maar Bakstal, ligt je stil of nee?
2: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan.
5: Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL. Laat ze see you
7: shine. Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
9: Oh, ons cv-fotoboek is er.
10: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Oh, weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindelijk.

0: Gray en Where's My Husband. Tijd voor 21 Pilots en Stressed Out. Als je een klein beetje stress hebt voor het nieuwe schooljaar, nieuw academiejaar, nieuw werk of gewoon terug naar het werk gaan naar vakantie, even chillen nu met Stressed Out.
1: Oh.

Pommelien Thijs en Rob Overonder. En ja, ze is niet weg te slaan van Pukkelpop, hè, ons Pommelien. Want de zangeres staat niet op de affiche en toch duikt ze nu al voor de tweede keer op dit weekend. Donderdag verscheen ze aan de zijde van haar hartsvriendin de Mo. En vandaag, op dit moment, is ze de grote verrassing bij de Atomic Orchestra. Het is overigens het vierde jaar al op rij dat Pommelien op Pukkelpop staat. In 2023 maakte ze haar debuut met een gastoptreden bij Bazaar. De voorbije twee jaar schitterde ze zelf gewoon op de mainstage. En ze stond de afgelopen twee edities ook op Rockwerchter. Dat is toch ongelooflijk. Weinig Belgische artiesten kunnen al zo'n line-up voorleggen. Maar dus op dit moment staat ze samen met het Atomic Orchestra op het podium in de Marquee op Pukkelpop. En je kan dat live bekijken via VRT Max. En dat klonk daarnet een beetje zo.

0: prachtig. Ja, als je een stukje wil meepikken, ik zou nu naar VRT Max gaan. Het is ondertussen ook 1:30 en op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op de E313 naar Hasselt wat aanschuiven bij Tessenderlo na een eerder ongeval. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Op de E40 van Luik naar Aken een kwartier tussen Lonsen en Herstal. Dat komt door werkzaamheden. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Popstorms.

0: Ladies. Good morning.
1: Ik ben benieuwd of Justin Timberlake al veel meisjes heeft kunnen versieren met dit nummer. Señorita. Het is al 23 jaar oud, dus al 23 jaar om indruk te maken op de meisjes. De volgende song die ontstond na 3 trouwfeesten. Harry Styles die zag 3 goede vrienden trouwen. En dat zette hem een beetje aan het denken. Hij dacht van ja, misschien moet ik zelf toch ook maar beginnen settelen. En uit dat gevoel groeide de 2e single van zijn 4e album. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dit is Harry Styles met American Girls.

0: tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

Rihanna. En SM. De zomer die is nog niet voorbij, maar komende maandag hoor je wel al alle vertrouwde M&M-stemmen terug op hun eigen plek. In de M&M-ochtendshow Sander en Imaan, vlak daarna Maureen van Herbergen, die het slot van Brahim mag overnemen, die eerst aan haar toebehoren. Anke Goergen in de namiddag tussen 12 en 4 en dan uiteraard Club Kautar met Wannes en Kautar, die ongetwijfeld heel veel hebben om over bij te praten na een zomer die zo lang heeft geduurd. En zo heet was ook. Dat is vanaf maandag. Dit is Damiano.

er is iemand jarig vandaag. En het is niemand minder dan Dua Lipa. Dua Lipa. Iemand zei dat ooit fout in een interview. Dat is heel grappig geweest. Nu niet meer natuurlijk. Ze is 31 geworden. Proficiat, Dua.

0: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
2: De Red Panthers durven al. En jij, be unstoppable. Belgisch.
0: De sfeer is er al.
1: Nu nog de zomerhits.

0: op VRT1 en op VRT Max.
1: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
3: Goedemiddag, het is 2:00.
4: VRT Nieuws.
3: Dit is Nicky van Driessen.
5: De politie neemt veiligheidsmaatregelen na een schietpartij in Anderlecht. Op videobeelden is te zien hoe twee mannen afgelopen nacht met een step aankomen, het vuur openen met een zwaar wapen op het vroegere hoofdcommissariaat van Brussel-Zuid en weer wegrijden. Er vielen geen gewonden, het gebouw staat al jaren grotendeels leeg, maar de korpschef maakt zich wel zorgen.
6: Dit is toch een rode lijn die overschreden wordt. Het feit dat in instantie als de politie het doelwit wordt van dergelijke criminelen is verontrustend. Vergelding van een bedreiging. We halen wapens van de straat, we halen drugs van de straat en we gaan ermee verder doen en ons zeker niet laten intimideren.
5: Ook minister van Binnenlandse Zaken Kentijn veroordeelt de aanval. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is grotendeels opgelost. Rond 10:30 viel een hoogspanningspost in Oudenaarde uit en daardoor werkten meer dan 400 elektriciteitscabines niet en kwamen ongeveer 10.000 gezinnen in de regio zonder elektriciteit te zitten. De oorzaak van de stroompannen is nog altijd niet bekend. Het is wel al de tweede keer deze maand dat dezelfde hoogspanningspost uitvalt. De onbekende man Lucky uit Amsterdam in Nederland blijkt dan toch niet de al 30 jaar vermiste Canadees te zijn op wie hij sterk leek op foto. Dat zegt de Nederlandse politie na een uitgebreid onderzoek. Lucky werd 3 jaar geleden op straat gevonden en kan door een beroerte niet vertellen wie hij is. De politie kreeg meer dan 500 tips over zijn identiteit. Daarvan worden er nu nog 9 verder onderzocht. En straks begint in Monaco de Vuelta. Tadej Pogacar wil de wielerronde van Spanje winnen en is ook de grote favoriet, zegt Sporza-collega Gert Geens.
7: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vinnegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven van Tadej Pogacar.
5: En die tijdrit start om 4:15. Deze namiddag wolken, opklaringen, soms buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs weer, daarna brede opklaringen overdag en vooral droog weer. Maandag wordt zonnig en tot 23 graden.
4: M&M.
3: Angèle opent dit uur met een liefdesverklaring aan onze hoofdstad. Dit is Bruxelles, je t'aime. Goedemiddag.

Weeknd met Can Feel My Face. In Kiwit is Pukkelpop intussen aan dag 3 toe. Er zijn veel luisteraars uiteraard aanwezig daar. Als je er niet bij bent, geen probleem. Je kan ook heel veel live volgen op VRT Max. En zometeen om 2:20, dus over een tiental minuutjes, staat Maan daar. Voilà, dan weet je alvast dat je zometeen kan intunen.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: M&M.

All My Life van Purple, Disco Machine en The Magician moet erbij gezegd worden. Het is bijna 2:30 en op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom zijn er problemen door een ongeval met een vrachtwagen in Leugenberg. Er staat 10 minuten file vanaf Ekeren. Files naar Antwerpen op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier vertraging tussen Zaventem en Jette. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

1000 Miles van Vanessa Carlton. Wat nu komt, is bijna 1 jaar oud. Olivia Dean die bracht So Easy vorig jaar in september uit op haar album The Art of Loving. Eerst bleef het daar redelijk stil rond, tot TikTok hem dit vorig jaar oppikte. En zo ontplofte het nummer alsnog. Dit is So Easy to Fall.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
6: Proximus. Think possible.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
10: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Laat ze zeer
11: zijn. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro.

Ja, de gebroeders Kool die brengen hun megahit Bote Anna vanavond in VRT Zomerhit op VRT en VRT Max. Dus als je niet weet wat vanavond kijken op televisie, is dat zeker een optie. En anders ook voor Samson en Marie, Luna of Becky Hill. Dat zijn een van de, ja, de guest artists die daar ook zijn vanavond. Naast het alle genomineerden natuurlijk. Dit is Oscar en de Wolf.

wat nu komt, daar heeft Martin Garrix 6 jaar aan gewerkt. 6 zomers geleden begon hij aan deze track samen met niemand minder dan U2. En de wereldpremière die was er deze zomer op de mainstage van Tomorrowland. En het is de allereerste keer dat alle 4 de leden van U2 samen met Garrix op een nummer staan. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Je hoort ze allemaal. Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Nog voor je kan denken,
7: pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
8: kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
8: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
16: Oh, sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
19: Goedemiddag, het is 3 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Nicky van Driessen.
21: In de Ardennen kan weer gekajakt worden. Vanaf vandaag varen weer bootjes op de rivier de Lesse. Op andere rivieren, zoals de Oerte, is dat nog steeds niet mogelijk door de lage waterstanden. En dat komt dan weer door de droogte van de voorbije weken. Zowat de hele zomervakantie moest dat kajaks uit het water blijven in de Ardennen. En dat is toch ongezien, zegt deze kajakverhuurder aan de oever van de Lesse.
22: Oude personen zeggen dat het is gebeurd in 1967. Maar mij heb ik het nooit bekend. Na een normale jaar is het tussen 3 en 8 dagen die zijn gesloten. En dit jaar is 40.
21: De eerste kajakkers twijfelden wel nog wat aan de waterstanden.
23: Ik denk dat we af en toe eens een keertje eruit moeten om die boot los te trekken. Het gewicht werkt ook niet mee natuurlijk.
24: Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is mijn eerste keer. Dus ik laat me verrassen. En ik hoop dat we goed weer heel uit bij de finish komen.
21: In Vlezebeek in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel op een woning gevallen. Daardoor brak er brand uit. De bewoners waren niet thuis, er vielen geen gewonden. De kabel knakte zo rond de middag door een nog onbekende oorzaak. De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse, de omgeving is ook afgesloten en er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer. De grote stroomonderbreking in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen is voorbij. 10.000 gezinnen zaten sinds vanmorgen enkele uren zonder elektriciteit. Het probleem ontstond in een hoogspanningspost in Oudenaarde. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Het is ook al de 2e keer deze maand dat die uitvalt. En straks begint in Monaco de Vuelta. Tadej Pogacar wil de wielerronde van Spanje ook winnen en is de grote favoriet, zegt Sportza-collega Gert Geens.
25: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vinnegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven van Tadej Pogacar.
21: En die tijdrit begint straks om 4:15. En dan het weer. Deze namiddag zijn er wolken, opklaringen, soms wat buien die onweerachtig kunnen zijn. We halen temperaturen tot 21 graden. Morgen start met grijs weer. Daarna komen er brede opklaringen opzetten en wordt het vooral droog. Maandag een zonnige dag en 23 graden.
20: M&M.
19: Last Frequency stelt de enige vraag die er op dit moment toe doet. Namelijk, ben je erbij bij dit feestje? Are you with me?

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL. Love to see you
3: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: M&M

nacht in Amsterdam van Bazaar. Meteen na Otto Knows. Zometeen krijg je de big hit van de week. Choose in Texas van Ella Langley. En die is op dit eigenste moment geschiedenis aan het schrijven. Geen enkele vrouwelijke solo-artieste hield ooit zo lang een toppositie vast in de Amerikaanse hitlijsten. Ja, als je de kerstliedjes niet meerekent natuurlijk. Hè. Dus Ella Langley met Choose in Texas hoor je zometeen na Otto Knows en Million Voices.

George Ezra en Green Green Grass. Het is bijna 3:30 en de files naar Antwerpen staan onder andere op de E313, 10 minuten vanaf Vranst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat nog eens 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertraging tussen Zaventem en Jette. Op andere plaatsen kleinere vertragingen liever.

0: weg.
1: Justy is 23 jaar geboren in Litouwen en intussen thuis in Denemarken. Zij nam Brenda Russell's klassieker Piano in the Dark liever onder handen en maakte er een razendsnelle clubtrack van. De Britse zanger Sam Harper die levert hier de stem. This is just a little.

0: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CipariXL. Love to see you
1: shine. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. M&M.

0: street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran.
0: Wait for me to come home.
2: M&M. Wil jij graag nog naar een festival gaan dit jaar dat niet Pukkelpop heet, maar wel Land of Love? Ah, wel, je maakt kans op tickets als je gaat naar het M&M-kanaal op VRT Max. Wie staat daar op de line-up? Onder andere Evertrop, en omdat het kan, Nina Black, maar ook deze DJ-licious.

Topic en Becky G met Sorry Papi. 3 dagen geleden was Laura Tesoro jarig. Ze is 30 geworden, een gezegende leeftijd. En ze heeft er ook keiveel zin in, heeft ze hier op M&M zelf verteld.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Nog voor je kan denken.
10: Pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
18: Goedemiddag, het is 4 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Nicky van Driessen.
20: Bij een brand is vanmiddag een dode gevallen. De brand ontstond iets voor 2 uur op de tweede verdieping van een gebouw in Berchem in Antwerpen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, troffen ze de bewoonster aan, een vrouw van 64. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak er ook brand uit in één huis. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Er vielen dus geen gewonden. De brand weer is nog altijd aan het nablussen en daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt netbeheerder Elia.
21: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusies uit kunnen trekken.
20: Vanaf vandaag varen er weer bootjes op de Lessen. Op andere rivieren in de Ardennen, zoals de Oerte, is dat nog steeds niet mogelijk door de lage waterstanden. Zowat de hele vakantie moesten kajaks er uit het water blijven. En dat is toch ongezien, zegt deze kajakverhuurder aan de oever van de Lessen.
22: Oude personen zeggen dat het is gebeurd in 1967, maar mij heb ik het nooit bekend. Na een normale jaar is het tussen 3 en 8 dagen die zijn gesloten en dit jaar is 40.
20: Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd zo pas gewonnen. Tegen Spanje hadden de Belgische volleybalvrouwen 5 sets nodig. Ze wonnen die beslissende 5e set met 15-8. Morgen is Portugal de tegenstander in de tweede wedstrijd op het EK. En Jasper Philipsen heeft de voorlaatste rit van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was in een chaotische sprint net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Italiaan Alessandro Borgo werd derde. Jasper Philipsen is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. Wolken, opklaringen, soms hier en daar een bui die onweerachtig kan zijn. Dat is het weer vandaag, tot 21 graden. Morgen start grijs, daarna brede opklaringen en vooral droog weer overdag. Maandag wordt een echt zonnige dag en dan halen we 23 graden.
19: M&M.
18: Straks passeert hier een naam die je niet snel meer los gaat laten. Maar eerst Medusa en Dermot Kennedy met Paradise.

Sienna Spyro die bracht in juli haar debuutalbum uit, Visitor. En daar stond deze op. I'm a sucker for you. Material Lover. Ze heeft knobbeltjes op haar stembanden trouwens, Sienna Spyro, waardoor ze een tijd lang amper kon praten of zingen. Maar ja, het heeft haar wel deze heel herkenbare sound gegeven. Dit is Sienna Spyro.

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
0: Gratis en voor niks.
2: Go Jello!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Carrefour. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

vorig jaar kleurde deze song de zomer. No Broke Boys van Disco Lines en Tinashe. Of Tinashe. Altijd moeilijk. Waar leg je die klemtoon? De zomer is nog niet voorbij, maar over 2 dagen staat wel het nieuwe radioseizoen van M&M voor de deur. Sander en Imaan, die openen vanaf maandag samen jouw ochtend. En in de namiddag heb je Club Kouter natuurlijk weer met

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Bruno Mars. Het is bijna 4:30. Hun files naar Antwerpen staan op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de andere opstelling richting Gent is dat 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kleine 10 minuten bij Zaventem. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

We zullen meteen even terugkeren naar Pukkelpop met Bommelien Thijs, die daar straks bij de Atomic Orchestra op het podium verscheen. Dat is voor straks. Hou je nog even in. Dat is wel een topmoment, ga ik je nu alvast zeggen. Eerst berichtjes uit de app van M&M. Bijvoorbeeld Janne Verhulst uit Nieuwpoort. Die bouwde met haar kleine broer een zandkasteel met een echte slotgracht. Leuke foto.

0: Ale. De M&M Ochtendshow.
1: Vanaf maandag. Elke weekdag op M&M.
0: En op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be. Hey, hey, hey, hey,
6: hey. De sfeer is er al.
4: Nu nog de zomerhits.

0: op VRT1 en op VRT Max.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.

Gregory's Team van Masto. Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het bekomen van de guest appearance van Pommelien Thijs op Pukkelpop daarnet. De Atomic Orchestra die opende vanmiddag namelijk de derde festivaldag van Pukkelpop in de Marquee. Dat is een symfonisch live orkest onder leiding van Jo Hermans, dat je misschien wel kent van het VRT1-programma Live, Live, Live. En daar straks hebben ze een uur lang samen met een hele reeks artiesten op dat podium gespeeld. Heel veel bekende artiesten, Zwangere Guy, Dressed Like Boys, Stijn Meuris, Bumfunk, MC's, maar ook het moment waarop de tent ontplofte, Pommelien Thijs op dat podium. Zij bracht samen met de Atomic Orchestra haar nummer Cassandra. Dat, zoals je al kan horen op de achtergrond, a cappella begon. En dat bouwt langzaamaan op naar het moment dat Pommelien Thijs verschijnt op dat podium. Je herkent het misschien al. Het is Cassandra. Pommelien Thijs op Pukkelpop samen met Atomic Orchestra. Helemaal live daarnet.

Zo episch dat klinkt, met een symfonisch orkest. Het volledige concert van de Atomic Orchestra verschijnt vanavond op VRT Max, waar je het kan herbeleven. Vandaag en morgen beleef je Pukkelpop trouwens gewoon vanuit je zetel via VRT Max, waar je ontzettend veel concerten live kan bekijken. M&M.

na 5 uur heb ik zometeen nog heel veel leuke artiesten, waaronder een naamgenootje van mij die een fantastische zomersong ooit heeft gemaakt. Eerst deze. Speechless van Robin Schulz.

0: avond op VRT1.
1: Noem het een zongedroogde tomatentapenade van kandidaat Zomerhits.
2: Met pittige nationale en internationale topartiesten.
0: Op VRT1 zing je mee met de laatste genomineerde van VRT Zomerhits. Op VRT Canvas nog meer muziek. We zenden live uit van op Pukkelpop. En op VRT Max kan je onderuit zakken met het nieuwe seizoen van Eyecatchers. Tot vanavond.
3: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, licht je stil onder.
7: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan.
9: Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Goedenavond, het is 5:00.
16: VRT Nieuws.
15: En dit is Nikje van Driessen.
17: De allerlaatste herfstontmoeting van de scouts is aan de gang. In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee is dit weekend de allerlaatste herfstontmoeting van de scouts en gidsen Vlaanderen. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samen op dit moment. Marian Temmerman is er ook bij voor ons.
18: Jullie winnen wel een spel.
19: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn.
20: Wij zijn van Mechelen.
21: Van Moerbeke.
22: Turnhout, de Kempen.
23: Gestel.
19: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
24: Expressieve kokaboera.
25: Aanwezig ornaat elfje.
26: Begeesterd geneesbiggetje.
27: Maar is je stem?
26: Ja, gisteren uitgeraakt.
19: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen. Al sinds 1972.
28: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mis op.
19: Wat met de toekomst?
29: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
17: In Vlezebeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuwen, Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen en daardoor is 1 huis bijna volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden, de kabel moet wel nog veilig verwijderd worden, zegt netbeheerder Elia.
30: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend, dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak, moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusies uit kunnen trekken.
17: In Leuven kunnen zwemmers dit en volgend weekend voor het eerst een baantje trekken in de Leuvense Vaart. Er is een zwemzone afgebakend, vaartuigen zijn er niet toegelaten en er zijn ook redders. De zwemmers zijn vooral enthousiast, maar het is wel even aanpassen.
31: Je ziet hier eigenlijk niks. Nu heb je geluk dat er banen liggen in het open water, maar in een normale wedstrijd of normaal open water heb je dat niet. Dus je moet zelf gaan oriënteren. Je moet zelf gaan kijken waar je aan het zwemmen bent. Rechtdoor zwemmen is veel moeilijker dan in een zwembad.
32: Het is anders, het is echt te zien. Niks, dus je moet gewoon echt proberen om een weg te vinden en hopen dat je opnieuw wat anders botst.
17: Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Spanje hadden de Belgische volleybalvrouwen 5 sets nodig. Morgen is Portugal de tegenstander in de tweede wedstrijd op het EK. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de voorlaatste rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij was in een chaotische spurt, net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Italiaan Alessandro Borgo werd 3e. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement en kan dus morgen de Renewi Tour winnen.
33: Morgen in Leuven is het ook enorm lastig. Parcours heel selectief, dus het zal zeker voor gekoest worden. En ja, we gaan gewoon proberen met vertrouwen die rit aan te vatten en proberen die eindzege binnen te halen.
17: En in het voetbal ontvangt Zulte Waregem op dit moment SK Beveren. Daar is het bij de rust 2-0 voor Zulte Waregem. Wolken, opklaringen, soms buien die onweerachtig kunnen zijn op dit moment. Tot 21 graden halen we deze namiddag. Morgen eerst grijs weer, daarna brede opklaringen. En vooral droog weer. Maandag wordt een zonnige dag tot 23 graden. M&M.
0: Kom maar wat dichterbij, want Reggie knalt samen met J. Kreese en OT jouw avond in. Dit is Kom Wat Dichterbij.

groot weekend voor Stella Lefty, want gisteren bracht ze haar eerste album uit, Long Way Home. 14 nummers, waaronder een duet met haar vriend en collega countryzanger Vincent Mason. En natuurlijk deze, hij zelf noemt het een werk van...

0: Blink-182 met alle small things. Tijd voor een flinke portie zomerits naar elkaar. Het is er eentje van DriveSafe. Nee, van Miles Smith en Niall Horan, Jungkel en Bob Sinclair.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

je de zomer niet voelt bij Bob Sinclair, dan is er iets mis met je muzikaal kompas, denk ik. En vanavond is op VRT 1 en op VRT Max de laatste gewone show van VRT Zomerrit te zien, liever voor de finale. Volgende week zaterdag is dan die finale live vanuit Blankenbergen. En ja, die eerste stemronde die sluit vanavond om middernacht. Dus ik zou aanraden om nog even te stemmen op jouw favorieten via VRT Max. Dit is Katy Perry.

Jonas Blue en I'm Alive met Edge of Desire. Het is 6:30. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het opletten voor vertraging net voor Reumst, want daar liggen brokstukken op de weg na een ongeval. Op andere plaatsen enkel kleine files van 5 minuten of minder.

Clouseau met Vonken en Vuur, helemaal meegezongen van begin tot einde. Tijd voor muziek van Dimitri Vegas en Like Mike, Makina Time, nummer dat ze in februari hebben uitgebracht en overal in DJ-sets te horen is op alle festivals deze zomer.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
4: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
5: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
3: Proximus. Think possible.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: M&M.

James Arthur kan met zijn stem alles episch doen klinken. En deze heeft ook een topstem. Sabrina Carpenter stond dit voorjaar als headliner op Coachella. Twee weekends na elkaar. En deze mocht uiteraard niet ontbreken in haar set. Manchild zingen we al mee sinds 1 jaar en een half ongeveer. Manchild.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ik geef graag nog even mee dat je op VRT Max vandaag en morgen nog heel veel van Pukkelpop Live kunt streamen. En je kan ook Pommelien Thijs straks terugkijken. Dat is fantastisch, want hij heeft samen met de Atomic Orchestra opgetreden. Fijne avond nog.

0: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Goedenavond, het is 6 uur.
0: 14 nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
9: Duizenden scouts komen samen voor de herfstontmoeting. In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee vindt dit weekend de allerlaatste herfstontmoeting van de scouts en gidsen Vlaanderen plaats. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samen. Marian Temmerman is er ook bij voor ons.
10: Jullie winnen wel een spel.
11: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn.
12: Wij zijn van Mechelen.
13: Van Moerbeke.
14: Turnhout, de Kempen.
15: Gestel.
11: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
16: Expressieve kokaboera.
17: Aanwezig ornaat elfje.
18: Begeesterd geneesbiggetje.
19: Maar is je stem?
18: Ja, gestrek uitgeraakt.
11: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen. Al sinds 1972.
19: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mis op.
11: Wat met de toekomst?
19: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
9: In de Hoge Venen heeft de brandweer tijdens het nablussen van de natuurbrand vandaag een gewonde mannelijke ree aangetroffen. Een gespecialiseerd dierenreddingsteam kon de reebok in veiligheid brengen. Eerder deze week ontdekte de brandweer ook al in vernield veengebied een mannetjeskorhoen, een soort die met uitsterven is bedreigd. In Leuven kunnen zwemmers dit en volgend weekend voor het eerst een baantje trekken in de Leuvense Vaart. Er is een zwemzone afgebakend, vaartuigen zijn niet toegelaten en de kwaliteit van het water is goed genoeg, zegt de sportschepen.
20: Dinsdag hebben we de laatste stalen nog genomen en bleek zelfs zeer goede kwaliteit. Ook duikers hebben gedurende de laatste 2 weken de bodem gecheckt. Er zijn bijvoorbeeld wel 2 fietsen boven gehaald, maar voor de rest is dit dus nu ook risicovrij. We voorzien ook een aantal redders. Just in case.
9: Spanje en Italië krijgen zwaar noodweer over zich heen op dit moment. In Spanje vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona en de omgeving van Valencia. Er vielen verschillende gewonden en meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd door een nieuwe natuurbrand na een blikseminslag. Ook in Italië, in de buurt van Bergamo, zijn 350 mensen geëvacueerd. Enkele plaatsen zijn daar voorlopig ook niet bereikbaar. De brandweer moest er honderden keren uitrukken voor onder meer overstromingen en aardverschuivingen. In de tweede groepsfase van het WK hockey spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, op dit moment in Waver tegen Duitsland. Het is daar bij het begin van het tweede kwart nog altijd 0-0. In het voetbal heeft Zulte Waregem met 4-0 gewonnen van SK Beveren. Zulte Waregem staat nu voorlopig eerste, alleen leider in het klassement met 7 op 9 punten. Beveren start het seizoen met 3 op 9. En in Monaco is de openingstijdrit van de Ronde van Spanje, de Vuelta, aan de gang. Over een parcours van 10 kilometer heeft de Brit Matthew Brennan op dit moment de snelste tijd. Maar de echte topfavorieten, met onder meer Tadej Pogacar en Wout van Aert, moeten er straks nog aan beginnen. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten van het land. Vannacht droog weer, morgen hier en daar grijs. Daarna brede opklaringen overal. En meestal droog weer tot 22 graden. Maandag wordt zonnig, 18 tot 23 graden.
0: M&M.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Replay.
21: Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
0: M&M 50.
1: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Nieuw in de M&M 50. 47.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: M&M 50
7: Replay.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de politiegebouwen in de zone is verhoogd en er zullen meer politieploegen aanwezig zijn bij de verschillende commissariaten. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Zij beschoten het gebouw met een zwaar vuurwapen en gingen er vandoor op een step. Het commissariaat was verlaten, er vielen geen gewonden. Bij een ongeval met een spookrijder op een snelweg in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk 7 doden gevallen. De crash gebeurde nabij Middlesbrough in het noorden van Engeland. Een auto met 5 inzittenden werd achtervolgd door de politie en reed de snelweg op in de verkeerde richting. Daar knalde hij tegen een politiewagen die in de juiste richting reed. Zowel de 2 politiemensen in de patrouillewagen als de bestuurder en de inzittenden van de wagen die aan het spookrijden was, hebben het ongeval niet overleefd. Op het WK hockey spelen de Red Panthers tegen Duitsland. Jonathan met de Pengeningen in Waver. Hoe doen de Belgische hockeyvrouwen het?
6: Het gaat heel goed voor de Red Panthers met nog 6 minuten te gaan tot aan het einde. 3-1 is het al voor de Belgische vrouwen. Eindelijk lukt het op dit toernooi om echt efficiënt te zijn tegen een sterke ploeg. Om niet een beetje te bezwijken onder de druk van de vele supporters hier. Goals opnaam van aanvoerster Charlotte Onglebert, Delphine Marië en Stefanie van den Borre. En met winst gaan de Panthers voorlopig aan de leiding in de tweede groepsfase met 4 punten. Eentje meer dat Argentinië dat nog in actie komt later vanavond.
5: Dankjewel, Jonathan. En in Monaco is de openingstijdrit van de wielerronde van Spanje aan de gang. Jeroen van der Loop, wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
7: Op dit moment is dat de Brit Calum Thornley van Red Bull Bora Hansgrohe. Maar hij wordt op dit moment geklopt door Joshua Tarling. En dat is best wel emotioneel, want hij verloor vorige week zijn broer Finley in de ronde van Portugal nadat hij op een auto was gebotst. Dus emotioneel voor Tarling. De grote kanonnen komen zo meteen. Nog Mats Petersen, Wout van Aert en Tadej Pogacar starten over een klein kwartiertje.
5: Dankjewel, Jeroen. En in het voetbal spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Bij het ingaan van de rust staat het 1-0 voor Charleroi. Eerder vandaag won Zultewaregem met 4-0 van Beveren. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Morgen begint hier en daar grijs, daarna brede opklaringen en afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft grotendeels droog, maxima tot 22 graden. Maandag overwegend zonnig bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. Replay.
9: Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max. En je hoort nu

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: M&M
2: 50.
1: Replay.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: M&M 50.
3: Replay. 23.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de gebouwen is verhoogd. Er zijn ook meer politieploegen in de buurt. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Politieparket en de politiek zien een verband met de strijd tegen de drugscriminaliteit en roepen op om nog meer te doen. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta zegt bij de RTBF dat er al meer geld is gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking, en dat de strijd dit najaar nog opgevoerd wordt.
2: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: Details over dat plan gaf de minister nog niet. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada nu hetzelfde doen met Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. De Amerikanen noemen dat een gemiste kans voor Canada. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen dan weer onredelijk. Het tarief is 50% en gaat in op 8 september. Zo komen er heffingen op de invoer van staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. De Amerikaanse heffingen viseren onder meer wijn, meubelen, zuivelproducten en hockeysticks. En op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. Vanuit Waver, Jonathan Mettenbenningen.
3: De beste wedstrijd tot nu toe voor de Red Panthers op dit WK. Zelf snel op voorsprong komen en het hoge niveau doortrekken doorheen de hele wedstrijd. Duitsland was nogthans de boeman die de Panthers van de EK-finale vorige zomer hield. Maar de Belgische vrouwen hebben de problemen uit die match specifiek aangepakt en speelden onder leiding van weer een sterke Charlotte Anglebert een volwassen wedstrijd. Anglebert zorgde voor de 3-1 en ook Delphine Maar en Stefanie van den Boren pikten vandaag een goaltje mee. 3 punten in de eerste van 2 wedstrijden zo in de tweede groepsfase is een uitstekende start. Daarmee zetten de Panthers zich in pole positie voor een halve finale in eigen huis.
1: In de wielerronde van Spanje is Tadej Pogacar de eerste leider. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert werd 8e. Een verslag van Jeroen van der Loop.
4: Tadej Pogacar heeft meteen in de eerste rit van de Ronde van Spanje de macht gegrepen. In zijn Monaco won hij de tijdrit met een miniem verschil. Na 9,4 kilometer was de Sloveen amper 900ste sneller dan de Brit Ethan Hayter van Soudal Quickstep. Dit zijn eerder tijdsverschillen uit de Formule 1. Joshua Tarling, die vorige week nog zijn broer verloor in de Ronde van Portugal, maar absoluut wilde starten in de Vuelta, vervolledigt top 3. Wout van Aert, die ook zijn zinnen op deze eerste rit had gezet, haalde het dus niet. Op het bochtige parcours met de start in het casino van Monte Carlo en finish op de Port Hercule werd hij uiteindelijk 8e op iets meer dan 9 seconden van Tadej Pogacar.
1: In de hoogste voetbalklasse spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Met nog een paar minuten te gaan staat het daar 2-0 voor Charleroi. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist. Temperaturen tot 15 graden. Na het ochtendgrijs brede opklaringen en stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Zijn de beste hits door jou gekozen.
6: Replay. De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
5: The official sound of summer.
6: M&M. 17.

0: ochtendshow.
1: Vanaf maandag. Elke weekdag op M&M.
0: En op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max. M&M.
0: M&M 50.
1: Replay. 12.

0: 50.
1: Replay.
0: 11.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De minister reageerde bij de RTBF op de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. Politie en parquet zien een link met drugscriminelen. Volgens Quentin is er al meer geld gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. En zit er dus nog meer aan te komen.
1: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: Details over dat plan zijn er nog niet. Aan de gebouwen in Brussel van de politie zijn er vanavond extra veiligheidsmaatregelen. De twee verdachten van de beschieting zijn spoorloos. In de Hogeveen heeft de brandweer tijdens het nablussen een gewonde reebok gevonden. Een gespecialiseerd reddingsteam kon het dier in veiligheid brengen. Het is nu overgebracht naar een opvangcentrum. Eerder deze week vond de brandweer al in dat vernielde veengebied een mannetjeskorhoen, die volgens soort is al met uitsterven bedreigd. En er is weinig hoop voor de zowat 35 korhoenders in de Hogeveen. Sport Tadej Pogacar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar haalde het voor de Britten Hayter en Dowling. Wout van Aert was een van de favorieten. Hij werd achtste.
2: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden. Maar ja, om er kort bij te zitten geeft ook voldoening.
0: Op het WK Hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. En dat is een belangrijke zege om de halve finales te bereiken, weet ook speelster Alix Scherniers.
3: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: In de hoogste voetbalklasse neemt Antwerpen het op tegen Racing Genk. Peter van den Bent, jij volgt het op de Bosuil. Hoe staat het daar?
4: Voorlopig nog altijd 0-0 na een kwartier spelen. Antwerpen wil graag 9 op 9 natuurlijk mee aan kop schuiven met Charleroi. Racing Genk heeft 3 op 6 en wil graag ook voort aanknopen met die overwinning van vorige week. Voorlopig is het eerste kwartier wel gaandeweg meer en meer verlopen in het voordeel van Antwerpen. De thuisploeg die het initiatief heeft en ook wat dreiging heeft bij elkaar gevoetbald zonder dat daar vooralsnog de grote kansen zijn uit voortgekomen. En Racing Genk heeft zich voorlopig beperkt tot verdedigen en één aanval die uiteindelijk ook geen valabele doelpoging oplevert. En dus als je dat optelt is het logisch na goed kwartier spelen op de Bosuil tussen Antwerpen en Racing Genk 0-0.
0: Dank je, Peter. Neder op de avond won Charleroi met 2-0 van KV Mechelen. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten, mogelijk met een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist en tot 15 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen met stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer op vrdnieuws.be.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Hogeveenen zijn nog altijd zowat 100 brandweerlui actief, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. Om die reden zal de brandweer er nog wekenlang moeten blijven, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt de brandweerkolonel Quentin Grégoire van de zonnevester.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie heeft vandaag een aantal wandelaars en fietsers tegengehouden. De toegang tot het veengebied is verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Dier is naar een opvangcentrum gebracht. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar wordt opgevoerd. De minister reageerde bij de RTBF om de beschieting van een politiecommissariaat gisteravond in Anderlecht. Politie en parquet zien een verband met de drugscriminaliteit. Volgens minister Quentin is er al meer geld gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. En er zit nog meer aan te komen.
2: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: En aan de commissariaten vanavond in Brussel zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen onredelijk en is het water te diep.
3: The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Het invoertarief langs beide kanten is 50% en gaat in op 8 september. Sportadej Pogačar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Hij was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert, een van de favorieten, werd 8e.
4: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden. Maar ja, om er kort bij te zitten, geeft ook voldoening.
0: Op het WK hockey hebben de Red Panthers met 3-1 gewonnen van Duitsland. Een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Scherniers.
5: Ik denk dat het vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaten moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp tegen Racing Genk. Peter van den Bent in de tweede helft. Hoe staat het daar? We zijn Peter kwijt. Dan vernemen we dat zo meteen na het nieuws in de uitzending op Radio 1. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend in de Ardennen kans op wat nevel of mist. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen. Later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: M&M.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrigs. In de Hogeveenen gaan de hulpdiensten ook vannacht aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De voorbije dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico nu komt van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principal. Au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre, dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Die is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar de West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Een vaccin is er niet. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. De opschorting van een visum voor inwoners uit 75 landen is illegaal. Dat heeft een federale rechter in de VS geoordeeld. Zo verplicht ze de regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van landen wiens burgers geen visum meer kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Maar volgens de rechter is dat in strijd met de wet en is buitenlandminister Marco Rubio zijn boekje te buit gegaan. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn nu ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire wedstrijd. Het verslag is van Peter van den Mend.
2: Een dolle voetbalavond op de Bosuil, waar Antwerp in een zinderende slotfase uit de dode verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kongolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan 2 verstellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes 10 minuten voor tijd met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog 2 doelpunten op 2 minuten van Michael Frey. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
0: Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Na het ochtend grijs, brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Hogeveenen gaan de hulpdiensten ook vannacht weer aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt de brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Het dier is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. En er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen. Maar West-Nijl-koorts kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Een vaccin is er niet. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van dat virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. In het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Samen met een andere Fransman was hij vast komen te zitten met zijn wagen. Het was toen 46 graden in de zoutwoestijn. De twee zijn dan te voet hulp gaan zoeken. De tweede man is dat gelukt, maar dat was helaas te laat voor de andere. Death Valley is een van de heetste en droogste plaatsen ter wereld met amper telefonisch bereik. Bij pech blijf je volgens de parkwachters maar beter in de wagen. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire wedstrijd. Het verslag is van Peter van den Bent.
2: Een dolle voetbalavond op de Bosuil, waar Antwerpen in een zinderende slotfase uit de dode verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kogolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan 2 verstellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes 10 minuten voor tijd met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog 2 doelpunten op 2 minuten van Michael Vrij. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
0: Ja, Antwerp is voorlopig derde, Genk staat 8e. Het weer heb ik nog vannacht droog met brede opklaringen tot 15 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Zo zaterdag 22 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Een federale rechter in de VS verplicht de regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van 75 landen wiens burgers geen visum kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Volgens de rechter is dat in strijd met de wet. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Samen met een andere Fransman was hij vast komen te zitten met zijn wagen. Het was toen 46 graden in de zoutwoestijn. De twee zijn te voet hulp gaan zoeken. De tweede man is daarin geslaagd, maar dat was te laat voor de andere. Death Valley is een van de heetste en droogste plaatsen ter wereld met amper telefonisch bereik. Bij pech blijf je volgens de parkwachters beter in de wagen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is dan ook trots op de reactie van zijn ploeg.
1: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ja, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positief moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: En bij Genk komt die remonte van Antwerp dan weer hard aan, zegt verdediger Josué Kongolo.
2: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 het voor staat, dan is het, dat is hier al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: Antwerp staat voorlopig derde, Genk is achtste. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dance. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Franstalig België start het schooljaar morgen op maandag 24 augustus. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namen een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs en de financiering ervan. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In Sint-Gilis is een man gewond geraakt bij